Hans en Oberon, dat weer een goede vriend. Ze weer hem ganse dag teup. Er ma zit, je vangen ze gewoon aan te leken. Bloos niet van uitzonen. Wens Oberon, dat weer een kleine ditte. En Hans, dat weer een lange dana. Uitzonen deuden ze verschieden. Aber ze, er hier red weer overeen. Ook er benemen dat we alles zo overeen, zo leken ze zich werkelijk als zo. Nu speelde ze ook waar het teup buiten en vertelde zich wie ze van doos voor oomens waar het teup voor te zinnen stond. Dan roept Oberon, Hans, hast du leerd wie vorher met mama's en papa's teup aan een zin en een wild? Werkelijk? Ja, mijn mama heeft mij dat roots verteld. Ah, dat wordt schoon gonne, wordt wel wie door. Du, an de maze wie wolle Brammelbeere plätje. O jo, door vrede de jonge sich nu. En wild, door werd Emma lastig. Wenn mama en papa Brammelbeere sammelde, dan funke zoi de alles harte uit.

met de andere elra. Zo jende de jongens ook vandoor, geleidelijk te zinjaar stond. Ze houdde de toe, aber met die danken weer ze al oogel, wo ze voor de zin en hand vooraan wilt, en wat ze de doen worden. En man moest ze voorstellen, wat ze voor de doen, en wo ze door de hand rannen. De jongens weer ze opgericht. Endlich komen ze in wild aan. De jongens hoopten ze ook voets uit een auto ruut en raande in wild nena. Opa dan roept Hans zijn meien tot tritt. Dit jongens komt mal hier. Als eerste moet het hun woord vertellen. Deze donkere beertjes hier wil een beetje rater zijn als de brommelberen en ook zo schwoord zijn en zo'n beetje lenzen. Dat zijn opa niet hem eten, dit zijn jefte beren. Oh, daar moeken de jongens op een lange zesde. Kruidzöne hadden ze al gevangen en hadden zich zo gevreed. En ze de tijd van een grote beren dat hier geeft. Van zo'n broeks maar een paar zomelen had ze hem korf vol. De jongens hadden iedereen een kleine korfte en hadden ze gedacht, daar hadden ze pinisch vol en dan kunnen ze spelen gaan. En waarom durf je die niet? Wie zegt dat de geeftig zijn? Nou, die proeft leuven niet uit. Zit Hans in hem aan. Ik kon je tot zo zeggen. Je kan bloos deze beren en deze zomelen, en ze wees en wat ze door alle zomelen durfde. De jongens zien ze ganz treurig ervan. Maar ze hadden zich veel te vertellen, en zo werden ze ook wat bult, goed geloond en zomelde de brammelberen van ze zomelen zo. Dat die toch ganz schön lang wat ze er het hartjes vol hadden. Aber dann brachten sie den Mama und Papa und nu konnten sie spielen gehen, wenn sie dort mussten noch mehr sammeln. Die Jungs hatten da so viel Freude. Als die Eltern räumten in den Haus fuhren, dann wären sie auch ganz früh. Wenn sie den Wildtag mag doch ganz schön mäut. Aber die Eltern versprochen, ganz bald wollen sie mit end über Nacht fuhren in den Wutter und dort wollen sie alle Typen sich Zelte abstellen und dort wollen sie dann über Nacht bleiben. Oh, da freute der Junge sich über Nacht und Wutter im Zelt. Das wird schön gehen. Sie musste bloß noch 2 Wert warten und dann würde sie fahren.